0: Met een klaar.
1: Met een klaar.
0: Responder, 1350 West Hunting Park.
1: That's a problem. Attention to ES-11, respond with Medic 47, 8151, State Road, Riverside. ES-11, respond with Medic 47, 8151, State Road, operator, Medic 9.